0: people. Ik kan niet voor jullie. We willen wat. Nou, ik van hoge tempo, we zweten hoog, de grote ogen, ik ga lekker ritmen. Schoenen vries, we slapen niet, kut wel iets, echt op je bekken. Ben met Ronnie Flex, we roken wet, stellen stacks, of we sturen facturen. En ja, maar zeg ze haat van gek, haat van seks en niet willekeur.
1: Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem, dag.
0: Want ik heb, als je bitch wil, ik heb drank. Ik heb drugs.
1: 3, 2,

0: willen is er geen probleem. Want ik heb chips en cola, ik heb chips. Chillen is het geen probleem, blauw gager. Kom niet dan, want ik heb chips.
1: Ik heb chips. Okay, als je bitch wil chillen. Hey,
0: als je bitch wil chillen.
1: Hey, als je bitch wil chillen.
0: Hey,
1: als je bitch wil chillen.
0: Hey,
1: als je bitch wil chillen.
0: Wil chillen. Wil chillen.
1: 3, 2, 1.

0: Wij zijn eigenlijk over tijd. We moeten er eigenlijk mee kappen. Maar, weet je wat ik zeg? We doen het gewoon nog een keer. Hey, doe dat!
1: Oké, puk op pop, we gaan van links naar rechts, van voor naar achter. 3, 2, 1, als je wist weg!
0: Want ik heb
1: drank
0: en terug, ik heb drank.
1: Als je wist wil chillen, is het geen probleem, dan ga ik er. Ik kom niet alleen,
0: want ik heb
1: drank
0: en terug,
1: ik heb drugs.
0: Ik heb drank. Als je niks wilt chillen en ze belt me met mijn dag, ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, wie staat voor de spiegel?
1: Ik kan niet voor je,
0: we willen wat verdienen.
1: Nou, ik verhoog het tempo, maar

0: echt zo hard van gek.
1: Oké, luister België. Dit is wat je verkeert. We gaan allemaal bukken. Allemaal bukken. Voor de laatste keer.
0: Wat ik heb dan.
1: Bukken.
0: Ik heb dan.
1: Voor de laatste keer bukken.
0: Als je een beetje wil.
1: Dit is de beste zin van 2015.

0: Klaar en terug, ik heel klaar.
1: Als je fiets wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik er heen. Ik kom niet alleen, want ik heb en niks, ik heb klaar. Als je fiets wilt chillen,
0: sterke mannen, kom naar voren.
1: Als je fiets wilt chillen,
0: sterke mannen, kom naar voren.
1: Als je fiets wilt chillen, als je fiets wilt chillen. Als je fiets wilt chillen, wilt chillen, wilt chillen, wilt chillen, wilt chillen. Pukkel, pop, 3, 2, 1, als je fiets wilt, hey!

0: Barcelona! Oké, dames en heren. Ronnie, kom naar voren. Bewaking, help hem maar een beetje. Dames en heren van de bewaking, haal die man even naar voren. Hij vindt het gezellig dan. Dames en heren, laat je horen voor Ronnie Flex. Dames en heren, laat je horen voor DJ Dylan. Oké, luister, ik zeg. Ooit waren Kanye West en Jay-Z in Parijs en toen deden ze zeker 8 keer hetzelfde nummer. Wij gaan dit 3 keer doen. 1, 2, 3. Oké, Pukkelpop voor de allerlaatste keer. Gooi je handen in de fucking lucht en we gaan zingen met z'n allen. Ik zei 3, 2, 1.
1: Alsjeblieft, wil je het trek. Wat denk je?
0: Als je weer wil chillen in het één probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet aan, want ik heb drank. En drugs, ik heb drank.
1: Hey, als je weer wil chillen en ze belt mijn nummer, dan gaat wel komen wat ik ben. En wie ben ik in een? Wie staat voor de spiegel? Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou,
0: ik verhoog het tempo, we zweten hoog de grote ogen.
1: Ik ga lekker.
0: Ik heb mijn schoenen vies, we slapen niet, knippen.

Ik heb drang. We gaan nog één keer springen. Je laatste energie. Mocht je nu eruit gooien.

0: flow.
1: Hier lijkt Piet en Sek.
0: Als jij bitch wilt chillen, is het geen probleem. Ja, yes, we gaan het zo doen. Nog één laatste cirkel in het midden. De laatste cirkel.
1: Een grote cirkel, dames en heren.
0: De laatste cirkel. De laatste. Jullie waren sowieso geweldig.
1: Hey, nou als je bitch wilt chillen. Hey, als je bitch wilt chillen. Hey, als je bitch wilt chillen. Hey, als je bitch wilt. Oké, okay, Pukkelpop 2015.
0: 3, 2, 1.

0: serieus, ik hou van jullie. Ik kom graag terug. Ronnie, ik hou van jou.
1: Ik ook van Jochem.
0: Even een goeie, even. Dames en heren, dank jullie wel. Jullie zijn geweldig.
2: Baby, girl, I know my sister. Baby, I know my sister.